juli tunu jeewal serign bi ya juli biro ndarba serign bi juli je geega juli gabon juli mayon ba juli lamarala juli bara civil juli kabinda juli cameroon juli idi buruki juli gabon juli mayon ba juli limerwali juli galwa